Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

0: Ricordo che il nostro discorso fu interrotto da una sirena.
1: Dit is het verhaal van de kleine Italiaanse gastarbeider, zijn meisje, zijn dorp, zijn land, de bergen en het meer verliet om in een ver, vreemd land zoveel te verdienen dat hij naar zijn dorpje terug kan keren om te trouwen en een eigen huisje te kopen. Daar droomt hij van. En als hij dan eindelijk terugkeert, stil, zonder iets te zeggen om de verrassing des te groter te maken, dan, als hij zijn dorpje binnenrijdt, hoort hij een sirene in plaats van muziek. Hij ziet een grote vrachtwagen dwars over de weg staan. Het is doodstil.

0: leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
1: Jouw leukste evergreens.
2: Goedemorgen, geniet van je dag, Ludo.
0: Dit is het Regio Radio Nieuws.
3: In Hoeselt is maandagmiddag rond 3 uur een vrachtwagencabine volledig uitgebrand op de Rommershovenstraat. De chauffeur kwam net van de ruilverkaveling toen hij een harde knal hoorde en er vlammen uit de motor van de trekker sloegen. Hij kon zichzelf gelukkig op tijd in veiligheid brengen. Ook de lading graan in de laadbak vatte geen vuur. Brandweerpost Bilze-Hoeselt had het vuur snel onder controle. De straat is wel een tijdje afgesloten geweest voor het takelen van het voertuig. Het buitenzwembad Kapermolen in Hasselt zag de afgelopen weken opvallend minder bezoekers, nadat er een nieuw registratiesysteem werd ingevoerd tegen amokmakers. Om amokmakers te weren, moeten niet-Hasselaars zich vooraf online registreren. Op de sociale media circuleren foto's van een bijna leeg zwembad, volgens sommigen omdat het systeem niet duidelijk genoeg is. Het zwembad en het stadsbestuur spreken dat tegen en spreken van een geslaagde eerste week. Het zwembad trekt gemiddeld 1100 bezoekers per dag. De sfeer is aangenamer en de overlast is volledig verdwenen. Deze voormiddag krijgen we afwisselend zon en wolken. Namiddag wordt het volgens de laatste weerkaarten zeer zonnig. De temperatuur bereikt een maximum tussen 25 en 26 graden. Er waait een zwakke tot matige noordenwind.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Virwaanval in de provincie Namen heeft een hevige bosbrand gewoed vlakbij de Franse grens. De Belgische en Franse brandweer werken samen en ze zetten ook een drone-team in. Ook de federale politie assisteert met toezicht vanuit de lucht via de politiehelikopter. Het vuur was onder controle nadat de vuurzee de straat had bereikt. Het getroffen gebied is 2,5 hectare groot. Een grote verbindingsweg in de buurt blijft wellicht nog een hele tijd afgesloten. De Amerikaanse president Donald Trump dreigt met harde vergelding tegen Iran voor de dood van Amerikaanse soldaten in het Midden-Oosten. Hij schrijft op zijn sociale media dat hij dat ook heeft opgedragen aan de legertop. Afgelopen weekend zijn 3 Amerikaanse soldaten gedood, van 2 is dat bevestigd, een derde is nog vermist. Voor de kust van de Verenigde Arabische Emiraten is een schip geraakt door een onbekend projectiel, meldt het Britse maritieme agentschap. Iedereen aan boord is wel veilig. En in die andere oorlog tussen Rusland en Oekraïne zijn 4 Indiërs gedood bij de aanval op een schip in de haven van Odessa in Oekraïne. Die aanval komt van Rusland, zegt Oekraïne, en Rusland zegt zelf dat ze reageren op Oekraïnse droneaanvallen. En groot volksfeest in de Spaanse hoofdstad Madrid met de viering van de Spaanse wereldtitel in het voetbal. Het nationale elftal is ontvangen bij koning Felipe en daarna ging het in een open bus door het centrum van de stad, aangemoedigd door de massa langs de kant. De tocht eindigde aan het podium en ook daar ging de beker nog eens de lucht in. Het is helder en de minima zakken naar 13 graden. Daarna een zonnige nationale feestdag bij temperaturen tot 25 graden. Vanaf woensdag weer meer wolken, maar het blijft droog.

0: diertjes.
1: En wat gaan we daar doen?
0: We gaan naar diertjes kijken.
1: Oh, sinds we bij Tom & Co geweest zijn, is er niet meer weg te houden, hè?
2: Dat is logisch. Bij Tom & Co vind je meer dan 6000 artikelen voor je favoriete huisdier. Hond, kat, konijn, hamsters, cavia's, vogels, aquariumvissen en vijvervissen. Bij Tom & Co vind je alles voor dieren en zelfs levende dieren. Alles, behalve de honden en katten. Tom & Co.
3: Achter Bloemen Thomas in Curinga Hasselt.
2: Alles aan beestige prijzen.
0: Papa!

We zijn allemaal blind, willen alles of niets. En gejaagd door de wind, komt er niemand tot iets.

0: leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
1: Jouw leukste evergreens.
2: Goedemorgen. Geniet van je dag, Ludo.
0: Dit is het Regio Radio Nieuws.
3: Limburgse steden en gemeenten hebben het voorbije jaar ruim 23,7 miljoen euro opgehaald met gasboetes en lage emissieboetes. Dat blijkt uit een analyse van de BBC-analyse-tool van de Vlaamse overheid. Sinds gemeenten sinds 2021 ook kleine snelheidsovertredingen mogen beboeten, zijn de inkomsten uit gasboetes in heel Vlaanderen bijna verdubbeld. In Limburg haalt Genk in absolute cijfers het meeste op, gevolgd door Oudsbergen, Houthalen-Helchteren, Lanaken en Bocholt. Omgerekend per inwoner zijn Zutendaal, Bocholt en Oudsbergen de koplopers in onze provincie. De stad Genk moet onverwacht op zoek naar een nieuwe uitbater voor Winterwonderland op het Stadsplein. De vorige organisator stopt er om persoonlijke redenen mee. Tot verrassing van het stadsbestuur, want het contract liep normaal nog een jaar door. Genk zoekt nu een horecapartner voor de komende twee winters. Het concept van een winterdorp op het Stadsplein blijft behouden. Deze voormiddag krijgen we afwisselend zon en wolken. Namiddag wordt het volgens de laatste weerkaarten zeer zonnig. De temperatuur bereikt een maximum tussen 25 en 26 graden. Er waait een zwakke tot matige noordenwind.

0: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
1: Zorg dat uw wagen in topconditie blijft. Koop uw carcleaningproducten bij Krijns Car Products. Ze hebben een ruime keuze aan onderhoudsproducten van alle topmerken. Ook voor autoaccessoires moet je bij Krijns Car Products zijn. Zowel voor de professional als de particulier. Kijk en bestel op krijns-carproducts.be. Want bij Krijns, daar kom je niet toevallig.

0: Zeg schat, heb je die factuur van onze elektriciteit gezien?
1: Ja, het wordt hoog tijd dat we daar iets aan doen. Maar hoe?
0: Oh, ik weet het. We bellen Wopa Saving Energy. Die hebben zonnepanelen, thuisbatterijen en laadpalen.
2: Schat, dat is een goed gedacht.
3: Wopa Saving Energy Riemst. Wij verlagen uw energiefactuur. Bel Wopa op 012 69 0044. Of kijk op wopa.be.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

0: Brussel maakt zich op voor de viering van de Nationale Feestdag. Met vanmorgen het EDM en vanmiddag de traditionele militaire en civiele parade. De luchtmacht zal daar onder meer haar nieuwe drones tonen. De nieuwe F-35 gevechtsvliegtuigen zullen overvliegen. Vanavond zijn er dan optredens, een lichtshow en vuurwerk. Maar de vakbonden bij de Brusselse brandweer en medische hulpdiensten staken ook net vandaag. Ze protesteren tegen personeelstekort, verplichte overplaatsingen en nieuwe arbeidsvoorwaarden. De brandweer verzekert wel dat de hulpverlening gegarandeerd blijft. De VS hebben nu al voor de 10e nacht op rij luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Die waren gericht op militaire commandocentra en lanceerinstallaties voor raketten en drones. De VS willen voor Iran de mogelijkheden inperken om nog schepen in de straat van Hormuz aan te vallen. In de zeestraat is trouwens opnieuw een olietanker geraakt door een raket. Iran heeft ook Amerikaanse doelen in Bahrein en Kuwait aangevallen. De nieuwe Britse premier Andy Burnham herschikt al meteen de regering. Zo vervangt hij al meteen de ministers uit het kamp van de vorige premier Keir Starmer. Hij belooft ook grote koerswijzigingen. Op zijn eerste dag heeft hij al gebeld met Amerikaanse president Trump, de Duitse bondskanselier Friedrich Merz en Antonio Costa, de voorzitter van de Europese Raad. Bij een schipbreuk in Guyana in Zuid-Amerika zijn nu al bijna 30 mensen omgekomen. Nog meer dan 80 mensen zijn vermist. De regering heeft meteen na de schipbreuk al 69 passagiers kunnen redden. En die reddingsoperaties gaan onverminderd voort, zegt premier Mark Phillips.
1: Our focus, from the time we received the distress signal to now, our focus is on rescuing the passengers and the crew from the boat.
0: Bij de zoekacties helpen ook militaire duikers uit Frans-Guyana en vliegtuigen van oliemaatschappijen. We krijgen een zonnige nationale feestdag bij temperaturen tot 25 graden. Vanaf morgen weer meer wolken, maar het blijft droog. Tegen het weekend weer meer zon en warmer.
2: Espresso.
3: Goedemorgen.
2: Koffiekletsen met Ludo Wijnen.

0: En konden wij beter beginnen vandaag met deze potverdekken. It's great to be a Belgium. Dat was Mr. John. En eigenlijk zijn we vandaag met z'n allen een beetje jarig. Enfin, we hebben toch onze feestdag, laten we zomaar zeggen. Dus zeggen wij met z'n allen, waar is dat feestje? Nou, hier is dat feestje natuurlijk.
1: Espresso. Coffee time. Met de Ludowijn.
0: Straks ook nog wel een klein beetje in Brussel, maar het voornaamste is hier en nu natuurlijk. Leuk dat je luistert naar Espresso en Radio Ludo. Ook vandaag weer terug naar de jeugdjaren van de popmuziek. Met onder andere T-Rex, met de Tremolos, met Paul Moria en met Engelbert Humperdinck.

Zeer gevierd Nederlands tv-presentator, maar ook in Duitsland was hij waanzinnig populair. Rudy Carrel. Hij kon ook zingen. In 1972 zong hij De Hoogste Tijd. En ja, zo één keer per jaar voelen we ons allemaal Belg op deze nationale feestdag. En zo één keer om de vier jaar doen we dat ook met het WK voetbal natuurlijk. En trouwens mevrouw, dat is afgelopen sinds vorige zondag als u het nog niet wist. Dus vanaf gisteren kunt u terug beschikken over het kastje van de tv.

jouw verzekeringen vertrouw je toe aan Loët Winters Verzekeringen in Borgloon, Helchteren en Pelt. De makelaar aan huis, zowel particulier als professioneel. Bekijk hun uitgebreid aanbod op de site l-w.be of bel 012 24 10 29. Loët Winters Verzekeringen. De makelaar met een verrassende service en die altijd bereikbaar is. Ludo.

een naam die je altijd een beetje moet oefenen voor je hem gaat uitspreken. Gigiola Cinquetti was dat met Nonno Lita. En daarvoor een plaat waar je niet zo dikwijls hoort hier bij Ludo. Snoopy and There's No Time for a Tango, Nederlandse meidengroep uit de 70er jaren. En ook in die 70er jaren had je op tv een populair programma. Beretta heette dat. En het thema van deze serie werd ingezongen door Sammy Davis Jr., Beretta's Theme.

Dat was Elphaville en Forever Young, een van de mooiste platen van Elphaville uit 1984. En nu gaan we even naar Luik, jawel, naar Frédéric François. Groeide op in de omgeving van Luik, was geboren in Sicilië, maar werd een van de best verkopende Belgische artiesten aller tijden. En met al de centjes die hij daarmee verdiend heeft, zit Frédéric François tegenwoordig in, of op moeten we zeggen, Tenerife, inderdaad. Ik hoor het u al zeggen, zo ken ik er nog wel die daar een optrekje hebben, maar het optrekje van Frédéric François is toch net ietsjes anders dan de andere, heb ik zo'n beetje de indruk. Onder andere dankzij de centen die hij verdiende met Les Meilleurs Encore.

Paul Morian met Love is Blue, een instrumentaaltje als derde en laatste plaat van ons drie. Like daarvoor de Ritchie Family met The American Generation en daarvoor Frédéric François, L'aimé encore. En nu tijd voor muziek uit de gouden jaren 60. Inderdaad, ook met deze plaat weer terug naar de jeugdjaren van de popmuziek. The Tremolos, My Little Lady.

En dat was T-Rex, eigenlijk voluit gesproken Tyrannosaurus Rex. En de Tyrannosaurus, dat is een van de grootste dinosaurussen die er ooit geleefd heeft. De koning van de hagedisachtige, eigenlijk vrij vertaald. En ook T-Rex waren een beetje koningen in der tijd wat muziek betreft. Prachtig nummer uit 1971, je hoorde Hot Love. En nu met Chris D. Norman, de naam laat het niet vernoemen, Cecilia in het Nederlands.

Dat was Richard Anthony met Amoureux de ma femme. En daarvoor Chris D. Norman, een Engelse naam voor een Nederlandstalige artiest. Hij zong Cecilia in het Nederlands, een nummer van Simon & Garfunkel in der tijd. Ik had het nog zelden of nooit gehoord en toch stamt het nummer al uit 1999. Leuke vondst, vind ik het persoonlijk. En nu nog zo'n leuke vondst uit de jaren 60. We gaan met een ijzersterk nummer door van Raymond Frogat, de Gallo La Vida.

maken een paar hits in de jaren 70, deze Jonathan King en Hooked on a Feeling. En onze tijd van vandaag die zit er alweer op. Maken nog een hele leuke nationale feestdag van vandaag. Op deze dinsdag, de 21ste juli. Morgen zijn we terug. Dan is het woensdag en dan zijn we weer om 9 uur present met inderdaad Espresso. Ik laat je met Octopus en I'm so in love with you. Tot morgen.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

0: Brussel maakt zich op voor de viering van de Nationale Feestdag. Met vanmorgen het Tedeum en vanmiddag de traditionele militaire en civiele parade. De luchtmacht zal daar onder meer haar nieuwe drones tonen. De nieuwe F-35 gevechtsvliegtuigen zullen overvliegen. Vanavond zijn er dan optredens, een lichtshow en vuurwerk. Maar de vakbonden bij de Brusselse brandweer en medische hulpdiensten staken ook net vandaag. Ze protesteren tegen personeelstekort, verplichte overplaatsingen en nieuwe arbeidsvoorwaarden. De brandweer verzekert wel dat de hulpverlening gegarandeerd blijft. De VS hebben nu al voor de 10e nacht op rij luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Die waren gericht op militaire commandocentra en lanceerinstallaties voor raketten en drones. De VS willen voor Iran de mogelijkheden inperken om nog schepen in de straat van Hormuz aan te vallen. In de zeestraat is trouwens opnieuw een olietanker geraakt door een raket. Iran heeft ook Amerikaanse doelen in Bahrein en Kuwait aangevallen. De nieuwe Britse premier Andy Burnham herschikt al meteen de regering. Zo vervangt hij al meteen de ministers uit het kamp van de vorige premier Keir Starmer. Hij belooft ook grote koerswijzigingen. Op zijn eerste dag heeft hij al gebeld met Amerikaanse president Trump, de Duitse bondskanselier Friedrich Merz en Antonio Costa, de voorzitter van de Europese Raad. Bij een schipbreuk in Guyana in Zuid-Amerika zijn nu al bijna 30 mensen omgekomen. Nog meer dan 80 mensen zijn vermist. De regering heeft meteen na de schipbreuk al 69 passagiers kunnen redden. En die reddingsoperaties gaan onverminderd voort, zegt premier Mark Phillips.
1: Our focus, from the time we received the distress signal to now, our focus is on rescuing the passengers and the crew from the boat.
0: Bij de zoekacties helpen ook militaire duikers uit Frans-Guyana en vliegtuigen van oliemaatschappijen. We krijgen een zonnige nationale feestdag bij temperaturen tot 25 graden. Vanaf morgen weer meer wolken, maar het blijft droog. Tegen het weekend weer meer zon en warmer.
2: Lunchbox. De weetjestrommel van Geert de Knut.

Creedence Clearwater Revival, CCR in de Green River, 6 minuten over 10. Goedemorgen samen, het is dinsdag 21 juli, onze nationale feestdag in België. In Hasselt komen Prinses Claire en Prins Laurent ons vervoegen. En dat doen ze deze morgen tussen 10 en 11, tijdens het Te Deum. Wij vervoegen jou langs de radio met liedjes van Mick en Roel, met Candlewick Green en zelfs met Simon & Garfunkel. En dit is werk van Louis Neefs, Margrietje.

is 21 juli, nationale feestdag in België. 21 juli 1831 legde Leopold I, eerste koning der Belgen, de eed af op de Belgische grondwet. En deze dag geldt sindsdien als nationale feestdag. Op deze dag wordt de onafhankelijkheid van de staat gevierd. Er vinden in veel steden in België optochten en defilés plaats. Grootste evenement vandaag is de militaire parade op het Parc de Bruxelles. Dat wordt afgesloten met een enorm vuurwerk. Op diverse andere locaties zijn natuurlijk ook vuurwerken te zien. En op 21 juli wordt er in Brussel, ter gelegenheid van de nationale feestdag, allerhande feestelijke activiteiten georganiseerd. Vooral in en rond het Warandepark, op de Zavel en op het Poelaardplein. Vandaag wordt ook het federale parlement geopend voor het grote publiek. En vanavond worden de feestelijkheden traditioneel afgesloten met vuurwerk. Nationale feestdag, constitutionele dag in België. Vandaag, 21 juli.

0: Ja hoor, een echte gezellige winkel bestaat nog.
1: Ja, er is altijd een Alvo in de buurt.
0: Vers fruit en groenten. Echt lekkere beenhouwerij. En keuze uit meer dan 300 streekproducten.
1: Het voelde echt thuis. En je ziet wat je koopt en dat is altijd kwaliteit en vers.
0: Dat is Alvo.
1: Ja, dat is Alvo.
0: Elke dag open vanaf 8 uur. Ook op zondag voormiddag. Enkel maandag voormiddag gesloten. Alvo Supermarkt Kortesem. Hasselt Systeemweg 77.
2: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenberge deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.

Een zang uit 1974 van de Kendallwick Green in Who Do You Think You Are. Dit is Radio Ludo. Vandaag herdenken wij op 21 juli Tony Bennett in de tijd. Hij stierf op een 21ste juli. Meer over het leven en over het overlijden van Tony Bennett hoor je zometeen bij ons.

0: Een stem die ons raakte. Een talent dat ons inspireerde. Vandaag staan we stil bij de sterfdatum van een icoon met blijvende impact.
1: 21 juli, Amerikaanse zanger Tony Bennett herdenken wij vandaag. Bennett stierf op 96-jarige leeftijd op 21 juli 2023. Hij werd een van de grootste vertolkers van het traditionele Amerikaanse pop- en jazzrepertoire. Bennett brak in de jaren 50 door met hits als I Left My Heart in San Francisco, dat zijn handelsmerk werd en internationale faam bezorgde. Gedurende zijn lange carrière bleef Tony Bennett optreden en opnemen, ook op hoge leeftijd. In zijn latere jaren werkte hij succesvol samen met jongere artiesten, waaronder Lady Gaga, wat zijn muziek bij nieuwe generaties bracht. Tony Bennett is herinnerd als een tijdloze crooner met een warme stem en een carrière die meer dan 70 jaar overspande.
2: It was a moonlit night in old Mexico. I walked alone between some old adobe haciendas. Suddenly, I heard the plaintive cry of a young Mexican girl.

Ja, zo ging het wel vooruit. Met Speedy Gonzales, Pet Boone deze voormiddag. En nu keren we terug naar 1987, naar de Heysel in Brussel. Het jaartje nadat Sandra Kim Eurovisie won in 86 met J'aime la vie, mochten wij dus als landje dat Eurovisie Songfestival organiseren. En dat deden we met presentatrice Victor Laszlo. Enige voorwaarde was dat zij haar nieuwe song mocht voorstellen bij de start van het Liedjesfestival. En het was dit liedje...

0: Zeg, schat, heb je die factuur van onze elektriciteit gezien?
1: Ja, het wordt hoog tijd dat we daar iets aan doen. Maar hoe?
0: Oh, ik weet het. We bellen Wopa Saving Energy. Die hebben zonnepanelen, thuisbatterijen en laadpalen.
2: Schat, dat is een goed gedacht. Wopa Saving Energy Riemst. Wij verlagen uw energiefactuur. Bel Wopa op 012 69 0044. Of kijk op wopa.be.

0: Just When Luke, Doris Troy.
1: Goedemorgen.
0: Deze zomer gaat Hasselt opnieuw uit zijn dak, want Hasselt danst is ze terug. De grote markt verandert in een openluchtfeest vol ritme, plezier en verbondenheid. Het Koninklijk Feestcomité nodigt iedereen uit om mee te dansen of gewoon mee te genieten op de grote markt van Hasselt. Het is gratis vanavond vanaf 6 uur. En zoals elk jaar staat er een splinternieuwe party dans op het programma. Geen ervaring nodig, we leren hem samen stap voor stap. Hasselt danst is het moment om vrienden te ontmoeten, nieuwe mensen te leren kennen en de stad te voelen bruisen. Iedereen welkom, elke leeftijd en elk niveau. Vanavond vanaf 6 uur op de grote markt van Hasselt. Hasselt danst de Roomba.

0: Mis en meer de pompom. Het moest er nog bij achterop, hè? Charles Aznavour was dat tot bijna 11 uur op deze nationale feestdag in België. Het is dinsdag 21 juli. Straks na 11 nog meer lunchbox tot 12 uur met tijdloze songs in je radio en wat weetjes tussendoor. En nu tot 11 uur nog Jerry Reed met The Guitar Man. We hebben ook You're Such a Good Looking Woman van Jude Olin. En dit liedje van Reinhard May.
1: Wind Nordost, Startbahn 03. Bis hier höre ich die Motoren. Wie ein Pfeil zieht sie vorbei.

0: Franse Evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
1: Jouw leukste Evergreens.
2: Goedemiddag. Geniet van je dag, Ludo.
0: Dit is het Regio Radio Nieuws.
3: In Hoeselt is maandagmiddag rond 3 uur een vrachtwagencabine volledig uitgebrand op de Rommershovenstraat. De chauffeur kwam net van de ruilverkaveling toen hij een harde knal hoorde en er vlammen uit de motor van de trekker sloegen. Hij kon zichzelf gelukkig op tijd in veiligheid brengen. Ook de lading graan in de laadbak vatte geen vuur. Brandweerpost Bilze-Hoeselt had het vuur snel onder controle. De straat is wel een tijdje afgesloten geweest voor het takelen van het voertuig. Het buitenzwembad Kapermolen in Hasselt zag de afgelopen weken opvallend minder bezoekers, nadat er een nieuw registratiesysteem werd ingevoerd tegen amokmakers. Om amokmakers te weren, moeten niet-Hasselaars zich vooraf online registreren. Op de sociale media circuleren foto's van een bijna leeg zwembad, volgens sommigen omdat het systeem niet duidelijk genoeg is. Het zwembad en het stadsbestuur spreken dat tegen en spreken van een geslaagde eerste week. Het zwembad trekt gemiddeld 1100 bezoekers per dag. De sfeer is aangenamer en de overlast is volledig verdwenen. Deze voormiddag krijgen we afwisselend zon en wolken. Namiddag wordt het volgens de laatste weerkaarten zeer zonnig. De temperatuur bereikt een maximum tussen 25 en 26 graden. Er waait een zwakke tot matige noordenwind.
4: Ludo. Lunchbox. De weetjestrommel van Geert de Knoop.

Het is allemaal geweten, het is al omgeweten dat Barry Manilow heel wat liedjes zelf schreef. Hij maakte er ook een song over. I wrote the songs. Tot 10:55, goedemorgen. Tot 12:00 blijven wij samen. Dit is Lunchbox op Ludo met een weetjestrommel. We keren terug in de tijd, dag op dag met een nieuwsfeit. Vandaag hebben we straks ook ons krantennieuwsje. En het gaat over een Vlaams koppel die terugkwam na een huwelijksreis. En wat toen gebeurde, dat vertel ik je zo.

Krantennieuws. Een Vlaams koppel keerde terug van huwelijksreis en deed een enorme ontdekking. Hun huis bleek volledig vol te liggen met maar liefst 3000 kilogram aan cd's en dvd's. Het stel had geen idee hoe deze enorme stapel in hun woning was terechtgekomen. De buurtbewoners en vrienden reageerden met ongeloof en veel vragen. De omvangrijke collectie blokkeerde bijna alle woonruimtes in huis. Het koppel moest een professioneel bedrijf inschakelen om alles te verplaatsen. Wat begon als een droomhuis veranderde zo plots in een overweldigend opslagprobleem. Vlaams koppel keerde terug uit huwelijksreis en er lag maar liefst 3000 kilogram aan cd's en dvd's in dat huis.

Al jouw verzekeringen vertrouw je toe aan Loëd Winters Verzekeringen in Borgloon, Helchteren en Pelt. De makelaar aan huis, zowel particulier als professioneel. Bekijk hun uitgebreid aanbod op de site l-w.be of bel 012 24 10 29. Loëd Winters Verzekeringen. De makelaar met een verrassende service en die altijd bereikbaar is.

Midnight Blue, Melissa Manchester, hier op Ludo, midden van de jaren 70. 21 juli, niet alleen Koningsdag vandaag in België, nationale feestdag. Er gebeurde op 21 juli in de tijd ook wel vast is. En dat vertel ik je zo meteen.

0: Wat gebeurde er op deze dag, jaren geleden? Grote momenten, kleine weetjes. Nieuws dat ooit de wereld verbaasde.
1: Terug de tijd in 21 juli 2013. Toen trad koning Albert II van België op 79-jarige leeftijd af na een regeerperiode van 20 jaar. Hij deed afstand van de troon omwille van zijn leeftijd en zijn gezondheid en kondigde zijn besluit aan op 3 juli van dat jaar. Op 21 juli 2013, Nationale Feestdag, legde zijn oudste zoon, prins Philip, de eed af in het federale parlement en werd ermee de 7e koning der Belgen. De troonswisseling verliep in alle sereniteit en werd gevierd met officiële plechtigheden en publieke evenementen. Philip, die jarenlang voorbereid was op zijn rol, beloofde zich in te zetten voor eenheid en stabiliteit in het land. Zijn vrouw Mathilde werd ermee de eerste Belgische koningin van Belgische afkomst. De machtswissel betekende het begin van een nieuwe generatie in het Belgische koningshuis. 21 juli 2013, koning Albert.

Franstalig, Plastic Bertrand, Sa plan pour moi, 1977. Hij is ook al niet meer onder ons, hè, die Plastic Bertrand. Today, het is vandaag dat we het moeten doen, de New Krusty Minstrels.

0: Zeg schat, heb je die factuur van onze elektriciteit gezien?
1: Ja, het wordt hoog tijd dat we daar iets aan doen. Maar hoe?
0: Oh, ik weet het. We bellen Wopa Saving Energy. Die hebben zonnepanelen, thuisbatterijen en laadpalen.
2: Schat, dat is een goed gedacht.
3: Wopa Saving Energy Riemst. Wij verlagen uw energiefactuur. Bel Wopa op 012 69 0044 of kijk op wopa.be.

As Tears Go By, de wondermooie stem, de fluwelen stem van Marianne Faithfull, was een zang in 1964, met daarvoor de jaren 80 nog eens David Gates. En de weetjestrommel die komt eraan, we hebben het vandaag over een speciaal winkelcentra. Maar dat is voor zometeen, na de Bill Bags Combo, hier op Ludo.

0: Leuke weetjes, grappig en raar. Soms zo bizar dat je denkt, echt waar? Op de radio, elke keer een verrassing. Uit de weetjestrommel natuurlijk.
1: Elke dag bizarre, fijne en ook productieve weetjes. En dit is er ook zo eentje. Winkelcentra vermijden klokken en ramen om een tijdloze omgeving te creëren, waardoor bezoekers onbewust langer blijven. Zonder natuurlijk licht of tijdsindicatie verliezen mensen hun besef van tijd, wat leidt tot impulsievere winkelen. Dit concept is vergelijkbaar met casino's waar ook geen klokken of ramen te vinden zijn. Bovendien zijn de looppaden vaak zo ontworpen dat ze klanten langs zoveel mogelijk winkels leiden. Dit vergroot alles de kans dat shoppers meer uitgeven dan ze oorspronkelijk van plan waren. En daarom creëert men dus een tijdloze omgeving in winkelcentra. Let er maar eens op.

Het Brussel, het Brussel van Jacques Brel. Fantastisch mooi, hè? Met de 3 degrees daarvoor al even mooi in de runner. Het is bijna 12 uur op Koningsdag, op de nationale feestdag vandaag hier in België. Valt veel te beleven vandaag, dinsdag 21 juli. Het is aan jullie om het allemaal te gaan verkennen. En met het goede gevoel van Pieter Kent kunnen we richting 12 uur. Tot morgen.

0: leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
1: Jouw leukste evergreens.
2: Goedemiddag. Geniet van je dag. Ludo.
0: Dit is het Regio Radio Nieuws.
3: In Bree is een proefopstelling met dubbelrichtingsverkeer in de Boogschutterstraat vroegtijdig stopgezet. Het experiment zou normaal tot medio augustus duren, maar is nu al afgebroken. De aanleiding was dat automobilisten elkaar geen voorrang verleenden, waardoor er regelmatig over het voetpad werd gereden. Dat leidde tot onveilige situaties en conflicten tussen weggebruikers. De stad keert daarom per direct terug naar de oorspronkelijke situatie met enkelrichtingsverkeer. De kinderboerderij van Domein Pietersheim in Lanaken heeft 3 nieuwe inclusieve speeltoestellen in gebruik genomen. Dankzij de steun van de Jan Vertonghen Foundation ter waarde van bijna 70.000 euro kunnen nu ook kinderen met een beperking samen spelen en klimmen. Schepen Jolijn Martens is opgetogen met de uitbreiding.
4: Wij hebben een heel mooi nieuw speeltuig geopend. Een inclusief speeltoestel voor alle kinderen. Dus ook kinderen met een beperking. Die kunnen op ons speeltoestel heel veel plezier maken.
3: Volgens Piet den Boer van de Jan Vertonghen Foundation maakt dit een groot verschil.
5: Ja, maar dat is het mooiste. Dat is in de sport ook. Hè. Veel gevoetballen en gebasket en zulke dingen. Dat is eigenlijk exact hetzelfde. Dat kinderen met hun broertje naar een wedstrijd kunnen gaan en ook kunnen basketten of voetballen. Een speeltuin is exact hetzelfde. Dat je met je broertje hier naartoe kan. En die heeft een beperking en je kan samen spelen. Wat is mooier?
3: Deze voormiddag krijgen we afwisselend zon en wolken. Namiddag wordt het volgens de laatste weerkaarten zeer zonnig. De temperatuur bereikt een maximum tussen 25 en 26 graden. Er waait een zwakke tot matige noordenwind.

0: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
1: Ja hoor, een echte gezellige winkel bestaat nog.
2: Ja, er is altijd een mal voor in de buurt.
1: Vers fruit en groenten, echt lekkere beenhouwerij en keuze uit meer dan 300 streekproducten.
2: Het voelde echt thuis en je ziet wat je koopt en dat is altijd kwaliteit en vers.
1: Dat is Alvo.
2: Ja, dat is Alvo.
1: Elke dag open vanaf 8 uur, ook op zondag voormiddag. Enkel maandag voormiddag gesloten. Alvo Supermarkt Kortesem, Hasselt Systeemweg 77.

0: kijken.
1: Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Een man van 67 is vanmorgen om het leven gekomen na een zwaar verkeersongeval op een gewestweg in Jabeke, in West-Vlaanderen. De man reed met een elektrische rolstoel op het fietspad toen een personenwagen hem aanreed. De bestuurder van de wagen, een man van 27, bleek onder invloed van alcohol en is gearresteerd. En in Zedelgem, ook in West-Vlaanderen, is een man van 61 dood aangetroffen op straat. Hij zou onderweg geweest zijn naar huis met zijn speedpedelec en is vermoedelijk ongelukkig gevallen. De man overleed ter plaatse aan zijn verwondingen. Er zijn geen aanwijzingen dat iemand anders bij het ongeval was betrokken. Er is een wetsdokter aangesteld om de precieze omstandigheden van het overlijden te onderzoeken. Een Russisch fregat heeft een schietoefening gehouden op ongeveer 85 kilometer van de Britse kust. Dat meldt de Britse Defensie. Het oorlogsschip werd de hele tijd geschaduwd door de Britse marine. Het Russische fregat heeft het vlak voor de oefening gewaarschuwd en gevraagd om op veiligere afstand te varen. De oefening duurde ongeveer 30 minuten. Het Russische leger gebruikt het schip om olietankers uit de Russische schaduwvloot te escorteren door het kanaal. In juni enterde de Britse marine zo'n tanker, die voer onder Cameroense vlag om internationale sancties te omzeilen. En in Indonesië zijn 19 mensen veroordeeld voor hun rol in een babyhandelnetwerk. Ze kregen straffen tussen 3 en 7 jaar cel. De babyhandelaren kochten baby's van zwangere vrouwen die in geldnood zaten. Die kinderen verkochten ze door aan voornamelijk mensen in Singapore. Het zou gaan om 34 baby's die op deze manier werden verkocht en daarvan zouden er al 12 in Singapore zijn. 2 jaar geleden kwam de zaak aan het licht toen moeder bij de politie meldde dat haar pasgeboren zoon was ontvoerd. We krijgen vandaag soms wolken, maar ook brede opklaringen en tot 24 graden. Ook morgen afwisselend wolken en opklaringen. Vooral in de namiddag kan er wat lichte neerslag vallen bij maximaal 23 graden.

0: zorgt dat uw wagen in topconditie blijft. Koop uw carcleaning producten bij Kreins Car Products. Ze hebben een ruime keuze aan onderhoudsproducten van alle topmerken. Ook voor autoaccessoires moet je bij Kreins Car Products zijn. Zowel voor de professional als de particulier. Kijk en bestel op kreins-carproducts.be. Want bij Kreins, daar kom je niet toevallig.
1: Oh, zeg schat. Heb je die factuur van onze elektriciteit gezien?
2: Ja, het wordt hoog tijd dat we daar iets aan doen. Maar hoe?
1: Oh, ik weet het. We bellen Wopa Saving Energy. Die hebben zonnepanelen, thuisbatterijen en laadpalen.
2: Schat, dat is een goed gedacht.
3: Wopa Saving Energy Riemst. Wij verlagen uw energiefactuur. Bel Wopa op 012 69 0044. Of kijk op wopa.be.

verdriet. Als je thuis komt zal ze zeggen, wat doe je me aan? Jouw moeder die ik moest aanhoren met haar achterlijk gezwam over de studie van je broer.

0: nieuwste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
1: Jouw leukste evergreens.
2: Goedemiddag. Geniet van je dag. Ludo.
0: Dit is het Regio Radio Nieuws.
3: Limburgse steden en gemeenten hebben het voorbije jaar ruim 23,7 miljoen euro opgehaald met gasboetes en lage emissieboetes. Dat blijkt uit een analyse van de BBC-analyse-tool van de Vlaamse overheid. Sinds gemeenten sinds 2021 ook kleine snelheidsovertredingen mogen beboeten, zijn de inkomsten uit gasboetes in heel Vlaanderen bijna verdubbeld. In Limburg haalt Genk in absolute cijfers het meeste op, gevolgd door Oudsbergen, Houthalen-Helchteren, Lanaken en Bocholt. Omgerekend per inwoner zijn Zutendaal, Bocholt en Oudsbergen de koplopers in onze provincie. De stad Genk moet onverwacht op zoek naar een nieuwe uitbater voor Winterwonderland op het Stadsplein. De vorige organisator stopt er om persoonlijke redenen mee. Tot verrassing van het stadsbestuur, want het contract liep normaal nog een jaar door. Genk zoekt nu een horecapartner voor de komende twee winters. Het concept van een winterdorp op het Stadsplein blijft behouden. Deze voormiddag krijgen we afwisselend zon en wolken. Namiddag wordt het volgens de laatste weerkaarten zeer zonnig. De temperatuur bereikt een maximum tussen 25 en 26 graden. Er waait een zwakke tot matige noordenwind.

0: Galateertjes.
1: En wat gaan we daar doen?
0: Galateertjes kijken.
1: Oh, sinds we bij Tom & Co geweest zijn, is er niet meer weg te houden, hè?
2: Dat is logisch. Bij Tom & Co vind je meer dan 6000 artikelen voor je favoriete huisdier. Hond, kat, konijn, hamsters, cavia's, vogels, aquariumvissen en vijvervissen. Bij Tom & Co vind je alles voor dieren en zelfs levende dieren. Alles, behalve de honden en katten. Tom & Co.
3: Achter Bloemen Thomas in Curinga-Hasselt.
2: Alles aan beestige prijzen.
0: Papa!

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Een man van 67 is vanmorgen om het leven gekomen na een zwaar verkeersongeval op een gewestweg in Jabeke in West-Vlaanderen. De man reed met een elektrische rolstoel op het fietspad toen een personenwagen hem aanreed. De bestuurder van de wagen, een man van 27, bleek onder invloed van alcohol en is gearresteerd. En in Zedelgem, ook in West-Vlaanderen, is een man van 61 dood aangetroffen op straat. Hij zou onderweg geweest zijn naar huis met zijn Speed Pedelec en is vermoedelijk ongelukkig gevallen. De man overleed ter plaatse aan zijn verwondingen. Er zijn geen aanwijzingen dat iemand anders bij het ongeval was betrokken. Er is een wetsdokter aangesteld om de precieze omstandigheden van het overlijden te onderzoeken. Een Russisch fregat heeft een schietoefening gehouden op ongeveer 85 kilometer van de Britse kust. Dat meldt de Britse Defensie. Het oorlogsschip werd de hele tijd geschaduwd door de Britse marine. Het Russische fregat heeft het vlak voor de oefening gewaarschuwd en gevraagd om op veiligere afstand te varen. De oefening duurde ongeveer 30 minuten. Het Russische leger gebruikt het schip om olietankers uit de Russische schaduwvloot te escorteren door het kanaal. In juni enterde de Britse marine zo'n tanker, die voer onder Cameroense vlag om internationale sancties te omzeilen. En in Indonesië zijn 19 mensen veroordeeld voor hun rol in een babyhandelnetwerk. Ze kregen straffen tussen 3 en 7 jaar cel. De babyhandelaren kochten baby's van zwangere vrouwen die in geldnood zaten. Die kinderen verkochten ze door aan voornamelijk mensen in Singapore. Het zou gaan om 34 baby's die op deze manier werden verkocht en daarvan zouden er al 12 in Singapore zijn. 2 jaar geleden kwam de zaak aan het licht toen moeder bij de politie meldde dat haar pasgeboren zoon was ontvoerd. We krijgen vandaag soms wolken, maar ook brede opklaringen en tot 24 graden. Ook morgen afwisselend wolken en opklaringen. Vooral in de namiddag kan er wat lichte neerslag vallen bij maximaal 23 graden.

0: like you under my skin.
1: Radio Ludo, het station waar golden oldies klinken als funk,

0: Ja hoor, een echte gezellige winkel bestaat nog.
1: Er is altijd een Alvo in de buurt.
0: Vers fruit en groente. Echt lekkere beenhouwerij. En keuze uit meer dan 300 streekproducten.
1: Het voelde direct thuis. En je ziet wat je koopt en dat is altijd kwaliteit en bio's.
0: Dat is Alvo.
1: Dat is Alvo.
0: Elke dag open vanaf 8 uur. Ook op zondag voormiddag. Enkel maandag voormiddag gesloten. Alvo Supermarkt Kortesem. Hasselt Systeemweg 77.
2: Al jouw verzekeringen vertrouw je toe aan Loëtte Winters Verzekeringen in Borgloon, Helchteren en Pelt. De makelaar aan huis, zowel particulier als professioneel. Bekijk hun uitgebreid aanbod op de site l-w.be of bel 012 24 10 29. Loëtte Winters Verzekeringen. De makelaar met een verrassende service en die altijd bereikbaar is.

0: leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
1: Jouw leukste evergreens.
2: Goedemiddag. Geniet van je dag. Ludo.
0: Dit is het Regio Radio Nieuws.
3: In Bree is een proefopstelling met dubbelrichtingsverkeer in de Boogschutterstraat vroegtijdig stopgezet. Het experiment zou normaal tot medio augustus duren, maar is nu al afgebroken. De aanleiding was dat automobilisten elkaar geen voorrang verleenden, waardoor er regelmatig over het voetpad werd gereden. Dat leidde tot onveilige situaties en conflicten tussen weggebruikers. De stad keert daarom per direct terug naar de oorspronkelijke situatie met enkelrichtingsverkeer. De kinderboerderij van Domein Pietersheim in Lanaken heeft 3 nieuwe inclusieve speeltoestellen in gebruik genomen. Dankzij de steun van de Jan Vertonghen Foundation ter waarde van bijna 70.000 euro kunnen nu ook kinderen met een beperking samen spelen en klimmen. Schepen Jolijn Martens is opgetogen met de uitbreiding.
4: Wij hebben een heel mooi nieuw speeltuig geopend. Een inclusief speeltoestel voor alle kinderen. Dus ook kinderen met een beperking. Die kunnen op ons speeltoestel heel veel plezier maken.
3: Volgens Piet den Boer van de Jan Vertonghen Foundation maakt dit een groot verschil.
5: Ja, maar dat is het mooiste. Dat is in de sport ook. Hè. Veel gevoetballen en gebasket en zulke dingen. Dat is eigenlijk exact hetzelfde. Dat kinderen met hun broertje naar een wedstrijd kunnen gaan en ook kunnen basketten of voetballen. Een speeltuin is exact hetzelfde. Dat je met je broertje hier naartoe kan. En die heeft een beperking en je kan samen spelen. Wat is mooier?
3: Deze voormiddag krijgen we afwisselend zon en wolken. Namiddag wordt het volgens de laatste weerkaarten zeer zonnig. De temperatuur bereikt een maximum tussen 25 en 26 graden. Er waait een zwakke tot matige noordenwind.

0: Zorg dat uw wagen in topconditie blijft. Koop uw carcleaning producten bij Kreins Car Products. Ze hebben een ruime keuze aan onderhoudsproducten van alle topmerken. Ook voor autoaccessoires moet je bij Kreins Car Products zijn. Zowel voor de professional als de particulier. Kijk en bestel op kreins-carproducts.be. Want bij Kreins, daar kom je niet toevallig.
1: Papa, ik wil een tonneke voor mijn diertjes.
2: En wat gaan we daar doen?
1: Ik wil naar diertjes kijken.
2: Oh, sinds we bij Tom & Co geweest zijn, is er niet meer weg te houden, hè?
3: Dat is logisch. Bij Tom & Co vind je meer dan 6000 artikelen voor je favoriete huisdier. Hond, kat, konijn, hamsters, cavia's, vogels, aquariumvissen en vijvervissen. Bij Tom & Co vind je alles voor dieren en zelfs levende dieren. Alles, behalve de honden en katten. Tom & Co.
4: Achter Bloemen Thomas in Curinga-Hasselt.
3: Alles aan beestige prijzen.
1: Papa!

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Ook bij eiceldonoren is de wettelijke limiet van 6 gezinnen overschreden. Dat blijkt uit informatie van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten. Eerder bleek dat ook al gebeurd te zijn bij spermadonoren. 1 eiceldonor werd gebruikt voor 7 gezinnen, een andere voor 8. De overschrijdingen gebeurden binnen eenzelfde vruchtbaarheidscentrum. Zowel de VZW voor eiceldonoren als bevoegd minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke zeggen hier niet door verrast te zijn. In de Gaverplas op het provinciaal domein De Gavers in Geraardsbergen geldt tijdelijk een zwemverbod omdat er blauwalg in het water zit. Ook met een bootje op het water mag er voorlopig niet meer. De bacterie kan huidirritatie veroorzaken en onder meer misselijkheid, diarree en ademhalingsproblemen. Gisteren werd in Lummen ook al een recreatieverbod afgekondigd door blauwalgen op het Schulzenmeer. En eerder vandaag raakte bekend dat in Gent blauwalg zit in de binnenwateren. Daar mag recreatief sporten op het water nog wel. Zwemmen in de Gentse binnenwateren is altijd verboden. Een rechtbank in Duitsland heeft levenslange straffen uitgesproken voor een koppel dat hun baby liet verhongeren. Ze hebben het meisje van 4 maanden opzettelijk onvoldoende voedsel en drinken gegeven, zegt de rechtbank, en hebben daarmee bewust het risico aanvaard dat het kind het niet zou overleven. Dat gebeurde in september vorig jaar. De vader en de moeder waren op dat moment 24 jaar. Tijdens hun proces vertelden ze dat ze moeite hadden met de baby. De rechtbank heeft hen veroordeeld voor moord. De Zwitserse luchtvaartmaatschappij Swiss heeft 2 piloten vlak voor een vlucht vervangen omdat ze dronken waren. Dat maakt Swiss vandaag bekend. De piloten zouden eerder dit jaar vanuit Genève vliegen, maar andere bemanningsleden hadden hun leidinggevende enkele uren voor vertrek gealarmeerd omdat de piloot en co-piloot dronken waren. De luchtvaartmaatschappij nam hen uit dienst en liet hen vervangen. De 2 piloten hebben sindsdien niet meer gevlogen. Het onderzoek loopt nog. De rest van de dag is overwegend zonnig met in het westen wat meer wolken. Temperaturen tot 25 graden. Morgen wat meer bewolking en tot 23 graden. Blijft wel droog.

0: van Barry Gibb. Je weet wel, een van de broers van de succesvolle popformatie, de Bee Gees. En meteen ook de titelsong uit die filmhit uit eind jaren 70, Grease, met Frankie Valli.
1: Hallo Limburg.

Noorde Gene Pitney hier bij Radio Ludo in deze 24 Hours from Tulsa. Een bijzonder goedemiddag en welkom alweer in een nieuwe Hallo Limburg op deze nationale feestdag. Met zometeen muziek uit Nederland van Wijlen Rob de Nijs. En die zegt: bier is bitter.

Ja, toen nog vrij jonge Rob de Nijs. Intussen is de man reeds overleden. Dat was hem hier met Bier is Bitter. En nu naar de negenkoppige formatie Earth, Wind and Fire. Met een van hun klassiekers. En dat is deze, After the Love Has Gone.

0: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
1: Al jouw verzekeringen vertrouw je toe aan Loret Winters Verzekeringen in Borgloon, Helchteren en Pelt. De makelaar aan huis, zowel particulier als professioneel. Bekijk hun uitgebreid aanbod op de site l-w.be of bel 012 24 10 29. Loret Winters Verzekeringen. De makelaar met een verrassende service en die altijd bereikbaar is.

Nog een beetje van die Zuiderse sfeer proeven hier bij Radio Ludo, dankzij Frank Galan en Ricuerdo. Vandaag dus geen Dras Nationaal, zoals dat de laatste jaren wel gewend waren, maar een zonovergoten dinsdagnamiddag. En vandaar deze plaat van The Middle of the Road in Soleil, Soleil.

Ja, een echte meezinger van de middle of the road in deze Soleil Soleil. En nog een tip voor zij die op vakantie gaan. Hou er rekening mee dat wanneer je buiten de EU-tariefzone reist, dan kan surfen, bellen en sms'en snel duur worden. Vermijd dus onaangename verrassingen op je aanrekeningen en ga op tijd voor onder andere een roamingpas of schakel gewoon je roaming uit. Voor meer informatie kan je uiteraard terecht op de website van uw telecomoperator.

Ja, ze was toen amper 14 jaar toen ze die grote hit scoorde. Een plaat die maar liefst 11 weken lang op nummer 1 stond bij onze zuiderburen in Frankrijk dus. Dat was Vanessa Paradis en Joe Le Taxi.

een plaat die hier bij ons vooral bekend geworden is als themasong uit de serie Kapitein Zeppos. Dat was het orkest van Bert Kempfert en Swinging Safari. En meer dan 3000 schadeclaims door slechte Vlaamse wegen. Dat vraagt een woordje uitleg en die krijg je zometeen na Ademo en La Nuit.

Dat was Adamoor en Zanoui. Van 2021 tot en met 2025 werden in Vlaanderen ruim 3000 schadeclaims ingediend bij het agentschap Wegen en Verkeer, en dat wegens schade als gevolg van slechte wegen. Dat blijkt uit cijfers van minister van Mobiliteit Annick de Ridder. Wegen en Verkeer moest in totaal ruim €2.359.000 schade vergoeden. Nochtans wordt er slechts overgegaan tot vergoeding in 1 op de 3 gevallen. Het recordjaar was 2024, toen waren er zo'n 772 schadeclaims. Antwerpen stelde de meeste schadeclaims, gevolgd door Vlaams-Brabant en West-Vlaanderen.

dat waren de Vokes hier bij Radio Ludo in My Special Angel. En zometeen weer dat muzikale feit van vandaag, 21 juli. Maar eerst halen we nog even de zakdoeken boven. Want dit is Don McLean en zijn wereldhit Crying. MUZIEK

Dat was hem, Don McLean, hier bij Radio Ludo in Crying. En voor dat muzikale feit gaan we terug naar 21 juli 1990. Want precies 8 maanden na de val van de Berlijnse muur organiseerde voormalig Pink Floyd-lid Roger Waters die dag een historisch spektakelconcert op de Potsdammerplatz. Hij speelde het iconische album The Wall voor een uitzinnige menigte, zo is het, van maar liefst meer dan 500.000 toeschouwers. Ja, er waren eigenlijk maar 180.000 tickets verkocht, maar dus meer dan 500.000 mensen kwamen opdagen. Vandaar dat de organisatie ook besloot om het toegankelijk te maken voor iedereen. Behaalde trouwens een plaatsje in het Guinness Book of Records. En op een gegeven moment stonden meer dan 500 mensen op het podium, waaronder onder meer Bryan Adams, Cyndi Lauper, Phil Collins en de legendarische Sinéad O'Connor.

Jawel, ook deze dame is er helaas niet meer. Sinéad O'Connor en haar wereldhit Nothing Compares to You. Zij was er dus ook bij tijdens dat geweldige concert op 21 juli 1990. Dat aan de Potsdammerplatz in Berlijn. Dat was Nothing Compares to You. Hier aan het einde van deel 1 van deze Hallo Limburg. Straks meer van ons. En ik heb nog onder andere Lionel Richie in Ballerina Girl.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

0: Ook bij eiceldonoren is de wettelijke limiet van 6 gezinnen overschreden. Dat blijkt uit informatie van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten. Eerder bleek dat ook al gebeurd te zijn bij spermadonoren. 1 eiceldonor werd gebruikt voor 7 gezinnen, een andere voor 8. De overschrijdingen gebeurden binnen eenzelfde vruchtbaarheidscentrum. Zowel de VZW voor eiceldonoren als bevoegd minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke zeggen hier niet door verrast te zijn. In de Gaverplas op het provinciaal domein De Gavers in Geraardsbergen geldt tijdelijk een zwemverbod omdat er blauwalg in het water zit. Ook met een bootje op het water mag er voorlopig niet meer. De bacterie kan huidirritatie veroorzaken en onder meer misselijkheid, diarree en ademhalingsproblemen. Gisteren werd in Lumme ook al een recreatieverbod afgekondigd door blauwalgen op het Schulzenmeer. En eerder vandaag raakte bekend dat in Gent blauwalg zit in de binnenwateren. Daar mag recreatief sporten op het water nog wel. Zwemmen in de Gentse binnenwateren is altijd verboden. Een rechtbank in Duitsland heeft levenslange straffen uitgesproken voor een koppel dat hun baby liet verhongeren. Ze hebben het meisje van 4 maanden opzettelijk onvoldoende voedsel en drinken gegeven, zegt de rechtbank, en hebben daarmee bewust het risico aanvaard dat het kind het niet zou overleven. Dat gebeurde in september vorig jaar. De vader en de moeder waren op dat moment 24 jaar. Tijdens hun proces vertelden ze dat ze moeite hadden met de baby. De rechtbank heeft hen veroordeeld voor moord. De Zwitserse luchtvaartmaatschappij Swiss heeft 2 piloten vlak voor een vlucht vervangen omdat ze dronken waren. Dat maakt Swiss vandaag bekend. De piloten zouden eerder dit jaar vanuit Genève vliegen, maar andere bemanningsleden hadden hun leidinggevende enkele uren voor vertrek gealarmeerd omdat de piloot en co-piloot dronken waren. De luchtvaartmaatschappij nam hen uit dienst en liet hen vervangen. De 2 piloten hebben sindsdien niet meer gevlogen. Het onderzoek loopt nog. De rest van de dag is overwegend zonnig met in het westen wat meer wolken. Temperaturen tot 25 graden. Morgen wat meer bewolking en tot 23 graden. Blijft wel droog.
1: Your attention, please. Dit is Koen Bax.

0: Dat was Lou de Breik, alias Lou en de Hollywood Bananas, hier met zijn Casanova. Welkom in deel 2 hier van Hallo Limburg op deze nationale feestdag. Een heel goede avond en van harte welkom bij Radio Ludo met zometeen Ademloos.
1: Hallo Limburg,

Ja, bij ons vooral bekend in de versie van Dana Winder met Woordenloos. Dat was Atemloos van Claudia Jong. En vandaag bleef de drasch nationaal volledig uit. Het werd een zalige 24 graden bij veel zon. Morgen en overmorgen is er iets meer kans op een buitje bij ook dan 22 à 23 graden. En meer regen wordt er verwacht vanaf volgende week.

0: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
1: Ja hoor, een echte gezellige winkel bestaat nog.
2: Er is altijd een Alvo in de buurt.
1: Vers fruit en groente. Echt lekkere beenhouwerij. En keuze uit meer dan 300 streekproducten.
2: Het voelde direct thuis. En je ziet wat je koopt en dat is altijd kwaliteit en vios.
1: Dat is Alvo.
2: Dat is Alvo.
1: Elke dag open vanaf 8 uur. Ook op zondag voormiddag. Enkel maandag voormiddag gesloten. Alvo Supermarkt Kortesem. Hasselt Systeemweg 77.

vermoed dat ze de leeftijd toch een beetje moeten naar beneden halen. Met 16 kan je nog dromen, was dat van Lisa Delbo. Zometeen nieuws over de stad Hasselt. Zij starten met een campagne tegen agressie na deze Tom Jones en Till.

Tom Jones hier bij Radio Ludo in Til. De stad Hasselt start deze zomer een campagne tegen agressie tegenover medewerkers. De campagne gaat van start in zwembad Kapermolen en wordt dan later uitgerold naar andere stedelijke locaties waar personeel dagelijks in contact komt met bezoekers. De aanleiding is een sterke stijging van het aantal meldingen van agressie. Volgens de burgemeester Steven van den Put was het beter geweest dat ze deze campagne niet moesten uitrollen, maar cijfers bewijzen het tegendeel. In 2025 registreerde de stad zo'n 32 meldingen van agressie en in de eerste helft van dit jaar waren er dat al 63.

Ja, een keertje van die Britse new wave muziek eind jaren 70 en tot op heden de grootste hit voor deze Motors. En dat waren ze in Airport. En nu naar Elsa en Jour de Neige.

0: Zeg schat, heb je die factuur van onze elektriciteit gezien?
1: Ja, het wordt hoog tijd dat we daar iets aan doen. Maar hoe?
0: Oh, ik weet het. We bellen Wopa Saving Energy. Die hebben zonnepanelen, thuisbatterijen en laadpalen.
2: Schat, dat is een goed gedacht.
3: Wopa Saving Energy Riemst. Wij verlagen uw energiefactuur. Bel Wopa op 012 69 0044. Of kijk op wopa.be.

Dat was muziek van Guy Mitchell in Singing the Blues. Zometeen gaan we het hebben over het Romein Festival in Tongeren-Borgloon. Na Laura Lynn, die doet een duetje met Robbie Longo. Het heet Jackson. MUZIEK

Laura Lynn in duet met Robbie Longo hier bij Radio Ludo in deze Jackson. Na de succesvolle eerste editie van het Romeinenfestival vorig jaar in Tongeren, wat zo'n 10.000 bezoekers lokte, breidt het festival dit jaar uit, want de populaire gladiatorengevechten krijgen namelijk meer ruimte op de Grote Markt. En op de andere pleinen rond dat Gallo-Romeins Museum kunnen bezoekers zich laten onderdompelen in de Romeinse ambachtenmarkt, demonstraties, textielverven en de werking van het Romeinse leger. Het Romeinenfestival gaat dit jaar door op 29 en 30 augustus.

Dat was Duke Egan en dat hier in Back on the Road. En zometeen weer dat muzikale feit van vandaag 21 juli. Maar eerst nog deze wereldhit van Wijlen Louis Armstrong.

De wereldhit van Waylon Louis Armstrong in What a Wonderful World. Dan naar dat muzikaal feit van vandaag. We gaan terug naar 1966, want dan komt Georgie Fame met zijn hit Get Away op de nummer 1 in de Britse top 40. Het nummer was aanvankelijk een soundtrack voor een reclame van benzine. Georgie Fame is de enige artiest die trouwens met al zijn top 10 hits, en dat zijn 3 stuks in totaal, op de nummer 1 hitplaats komt te staan in Groot-Brittannië. Die andere zijn Yeah Yeah en The Ballad of Bonnie en Clyde. En er is er ook nog dat nummer Rosetta, dat bij ons wel een nummer 1 wordt, maar in Engeland blijft steken buiten de top 10.

Dat was Diane en Ruby Ruby aan het einde van deze Hallo Limburg. Morgen doen we het weer. Je weet het, dezelfde tijd, dezelfde zender. Dat hier allemaal bij Radio Ludo. Nog een hele fijne avond en geniet van de muziek hier bij ons.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Voor het eerst in meer dan 30 jaar wint een landgenoot de toeretappe op 21 juli. In een 26 kilometer lange tijdrit zette Remco Evenepoel leider Tadej Pogacar op 28 seconden. Skelmose, Seixas en Del Toro verloren op plaatsen 3, 4 en 5 al meer dan een minuut op Evenepoel. In de stand verstevigt hij zijn tweede plaats op 4 minuut 32 van Pogacar. Evenepoels mede-kopman Florian Lipovic kwam zwaar ten val en moest opgeven. De Tour eindigt zondag. De christelijke en socialistische vakbonden gaan na de zomer verder actie voeren tegen het regeringsbeleid. Dat kondigen ze aan in een persbericht. De bonden willen eerst vakantie, daarna plannen ze nieuw verzet. Details zijn nog niet bekend. Beide vakbonden roepen op tot een brede mobilisatie omdat de Arizona-regering nog steeds niet op hun eisen ingaat. Het persbericht spreekt van volgehouden sociale afbraak. Thuisverpleegkundige Stefanie Sander kan opnieuw aan de slag. Ze krijgt een contract in een woonzorgcentrum van het OCMW in Alveringhem in West-Vlaanderen. Directie en gemeentebestuur willen Sander een kans geven, ook omdat het centrum dringend personeel nodig heeft. Tegen de vrouw loopt een rechtszaak wegens mogelijke miljoenenfraude. In afwachting van haar proces mag ze niet meer als zelfstandige werken, in loondienst mag dat wel. In Nicaragua in Midden-Amerika schaft zittend president Daniel Ortega de verkiezingen af. Ortega wil vermijden dat de oppositie volgend jaar de macht overneemt wanneer zijn mandaat verstrijkt. Die oppositiepartijen genieten de steun van de Amerikaanse regering. Ortega was zelf 30 jaar geleden het gezicht van de revolutie in het land, maar bestuurt nu al jaren als een dictator. Hij is al sinds 2007 onafgebroken aan de macht. En spoorbedrijf Deutsche Bahn wil af van alle alcohol in de Duitse treinstations. En dat zijn er zowat 5.500. Nu geldt dat verbod enkel in de allergrootste stations. De maatregel is een noodzaak voor orde en veiligheid op station en in de trein, zegt het bedrijf. Rechtstreekse aanleiding is een zware incident afgelopen weekend. Een dronken passagier sloeg en schopte een spoormedewerker en duwde hem uit een rijdende trein. De man is daarbij ernstig gewond geraakt. Het blijft zacht met zowel zon als wolkenvelden in de hoofdrol. Na een nacht met brede opklaringen bij minima van 7 tot 17 volgt een wisselvallige woensdag, wel tot 22 graden warm, maar met af en toe een bui.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

grootste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Voor het eerst in meer dan 30 jaar wint een landgenoot de toeretappe op 21 juli. In een 26 kilometer lange tijdrit zette Remco Evenepoel leider Tadej Pogacar op 28 seconden. Skelmose, Seixas en Del Toro verloren op plaatsen 3, 4 en 5 al meer dan een minuut op Evenepoel. In de stand verstevigt hij zijn tweede plaats op 4 minuut 32 van Pogacar. Evenepoels mede-kopman Florian Lipovic kwam zwaar ten val en moest opgeven. De toer eindigt zondag. De christelijke en socialistische vakbonden gaan na de zomer verder actie voeren tegen het regeringsbeleid. Dat kondigen ze aan in een persbericht. De bonden willen eerst vakantie, daarna plannen ze nieuw verzet. Details zijn nog niet bekend. Beide vakbonden roepen op tot een brede mobilisatie omdat de Arizona-regering nog steeds niet op hun eisen ingaat. Het persbericht spreekt van volgehouden sociale afbraak. Thuisverpleegkundige Stefanie Sander kan opnieuw aan de slag. Ze krijgt een contract in een woonzorgcentrum van het OCMW in Alveringhem in West-Vlaanderen. Directie en gemeentebestuur willen Sander een kans geven, ook omdat het centrum dringend personeel nodig heeft. Tegen de vrouw loopt een rechtszaak wegens mogelijke miljoenenfraude. In afwachting van haar proces mag ze niet meer als zelfstandige werken, in loondienst mag dat wel. In Nicaragua in Midden-Amerika schaft zittend president Daniel Ortega de verkiezingen af. Ortega wil vermijden dat de oppositie volgend jaar de macht overneemt wanneer zijn mandaat verstrijkt. Die oppositiepartijen genieten de steun van de Amerikaanse regering. Ortega was zelf 30 jaar geleden het gezicht van de revolutie in het land, maar bestuurt nu al jaren als een dictator. Hij is al sinds 2007 onafgebroken aan de macht. En spoorbedrijf Deutsche Bahn wil af van alle alcohol in de Duitse treinstations. En dat zijn er zowat 5.500. Nu geldt dat verbod enkel in de allergrootste stations. De maatregel is een noodzaak voor orde en veiligheid op station en in de trein, zegt het bedrijf. Rechtstreekse aanleiding is een zware incident afgelopen weekend. Een dronken passagier sloeg en schopte een spoormedewerker en duwde hem uit een rijdende trein. De man is daarbij ernstig gewond geraakt. Het blijft zacht met zowel zon als wolkenvelden in de hoofdrol. Na een nacht met brede opklaringen bij minima van 7 tot 17 volgt een wisselvallige woensdag, wel tot 22 graden warm, maar met af en toe een bui.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

just we two. Heads up to I love you, and you love me.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Onder mooie tijd, Christine. Die wij eens kennen mochten. Maar jij hebt steeds verwacht dat ik voor jou zou leven. En daarbij heb je nooit gedacht iets van jezelf te

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.